0: de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zittenspecialist.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Stef Special. Stef van Duinhoven.
13: Ja,

0: van Tom Jones. En dit, ja... de wereldwijde hit van Gautier.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel
2: van hier.
3: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: En ik zei het al, een wereldwijde hit, dat had hij ook. Hij had zelfs Grammy-succes met allerlei prijzen. En dan zou je verwachten dat je daarna een grote solo-carrière zou beginnen. Nee, dat wilde hij niet, dat deed hij niet, heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft nog wel wat muziek geschreven en muziek gemaakt met een pop-trio, de Basics. Het is allemaal geen, er zijn geen grote hits uitgekomen of zo. En verder, wat hij nu nog doet, is hij leidt dus een non-profit-organisatie. Dus een organisatie waarbij het niet het doel is om winst te halen. Dat heet de Forgotten Futures. Dat zit in Brooklyn, Amerika. En daarmee restaureert hij oude elektronische instrumenten. Dus hij heeft helemaal de muziek en de spotlights een beetje losgelaten... en is gewoon een beetje aan het hobbyen geslagen. Ja, dat kan ook toch? Gewoon een beetje hobbyen, dan kom je er ook. Dat wou ik zeggen. Goed, een goedemiddag. Ik zie al een hoop foto's voorbij komen van mensen die de marathon zitten te kijken... met de beentjes omhoog en de radio aan. Maar ook gewoon mensen die lekker met de hond aan het wandelen zijn. Of gewoon diamond painten, want daar is de zon ook wel een beetje voor, hè? Ja, daar heb ik geen geduld voor, dat weet je. Daar heb ik het elke week wel een beetje over. En voor de rest gewoon lekker die zondag doorkomen, toch?
1: Dit is Omroep Brabant.
4: Hey everybody, it's Phoebe Rexha here.
1: De hele dag.
2: Kijk gezellig.

The Police. En Walking on the Moon. En dan vraag ik me af, ja, zou het makkelijker zijn om op de maan hard te lopen, Walking on the Moon, of is dan toch die Eindhovense marathon een stuk moeilijker? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten alleen de mensen die meelopen. Ik zit maar op een stoeltje, hè? Ik kan er niet over meepraten. En daarvoor nog Alanis Morissette met Thank You op Omroep Brabant. Op deze lekkere zonnige dag toch wel. Hè? Het is niet al te warm. Het is geen 20, 24 graden meer. Het wordt zo'n graad of 15 vandaag. Het is lekker zonnig. Het blijft zo goed als droog in Eindhoven met de marathon. Maar ook in Brabant kan af en toe misschien een heel klein buitje vallen. Voor de rest dus inderdaad een 15 graden, een matig windje. Dus het kan af en toe wel wat wind optrekken. En voor de rest is het gewoon prima. Nou, vannacht iets koeler. Het koelt wat af. Het was een heldere nacht met een graad of 5. Nou, zometeen gaan we maar weer eens even schakelen met die marathon. Maar eerst richting de jaren 80 met de In Excess en New Sensation.

0: start op deze heerlijke zondagmiddag. Ja, de Marathon van Eindhoven met ruim 38.000 lopers en 200.000 toeschouwers is het weer een gigantisch evenement vandaag. En verslaggever Jan Pils die is daar aanwezig. Jan, een goedemiddag.
1: Hallo, Stef. Ja, het is ook een sensatie hier in Eindhoven, werkelijk waar. Ja, en je ziet eerst de mensen al binnenkomen die de hele marathon gelopen hebben. Waaronder Niels. Niels, je hele gezicht zit onder het zout, man. Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik heb hard mijn best gedaan.
1: Je hebt heel hard je best gedaan.
2: Heel hard mijn best gedaan.
1: En is het gelukt wat je wilde?
2: Ja. Het is best als alles volgens plan loopt. En dat was vandaag zo.
1: Dus. En wat was het plan?
2: Onder de 2 uur 45. En het is 2 uur 44 geworden. Dus.
1: Oh, gefeliciteerd, man.
2: Dankjewel.
1: Waarom stel je jezelf zo'n grens?
2: Ja, je wilt altijd harder dan de keer daarvoor. En dan ga je in stapjes van 5 minuten vaker. Voor mij was het dit keer een stapje van 8 minuten. En ja, dat was het doel.
1: En voelt het dan ook anders? 8 minuten, het is nogal wat, hè?
2: Nou, de vorige keer toen ik het probeerde liep het tot 30 kilometer goed. En nu gelukkig tot 42 kilometer.
1: Ja, ja dan ben je er namelijk.
2: Ja, dan ben je er namelijk. Dus, ja.
1: Want die 30 de vorige keer, die laatste 10, hoe was dat?
2: Ja, dat was afzien.
1: Ja?
2: Dan kwam ik niet blij over de finish. Niet met een
1: lach. En nu sta je met een ongelofelijke grens.
2: Ja.
1: En een pendaille dus.
2: Zeker weten. En een mooie dit jaar, hoor.
1: Ja? Echt, mooier dan de vorige keer?
2: Ik weet niet de vorige keer, maar ik vind hem echt top.
1: Ja, want hoe vaak heb je al meegedaan?
2: Dit is de eerste keer Eindhoven.
1: Aha, maar wel marathons dus?
2: De vierde in totaal.
1: En waar allemaal?
2: Valencia, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.
1: En dit is toch de mooiste, neem ik aan, hè?
2: Eén van de mooiste.
1: En in ieder geval de snelste. Ja, heeft hier je persoonlijk record in Eindhoven gevestigd, Niels?
2: Ja, ja.
1: Ja, dit ga je nooit meer vergeten.
2: Nee, zeker niet.
1: Volgend jaar terug?
2: Kan zomaar zijn.
1: Kan zomaar zijn. Ja, leuk. Hey, is je vriendin hier aan de kant?
2: Ja.
1: Die staat ook vol trots alles te filmen. Ja, ik kan me voorstellen. Zo'n man, die wil je toch, hè? Zo'n enorme kanjer.
3: Ja, zeker. Ja. Je kunt niet anders wensen, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Hij heeft het top gedaan.
1: Ja, geloof het ook, ja. Nou ja, vanavond een beetje vertroetelen, denk ik, hè?
3: Ja, ik zal geen blokje om met hem gaan wandelen.
1: Nee, wat ga je wel doen?
3: Ja, ik zie hem al denken aan massage. Maar of dat erin zit, dat moeten we nog maar even zien.
1: Nee, wat doe dat nou?
3: Ja, wie weet.
1: Ja, oké. Niels, ik heb een massage voor je geregeld.
2: Ja, dat is top. Dat is top. Dat is goed voor het herstel.
1: Ja, goed voor het herstel. Hey, veel plezier vanavond. Kom goed bij. Hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd. En succes. Of nee, gefeliciteerd met je nieuwe persoonlijke record dus.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ga het vieren, man. Zeker. Niels uit Maastricht was het, hè? Uit Maastricht, ja. En zo komen natuurlijk lopers overal vandaan. En wat ook vaak opvalt, is dat die mensen al, zeker deze die nu vooraan eindigen in de Marathon van Eindhoven, die hebben natuurlijk vaak

0: vaak al een marathon gelopen en vaak ook op andere plekken. Valencia, Berlijn, Barcelona, New York. Ik heb van alles voorbij zien komen. Ja, en vandaag dan Eindhoven op deze prachtige dag. Een lekker weertje om te lopen. Al heb ik wel begrepen van lopers dat de wind af en toe wat parten speelt. Ja, er staat ook een vrij harde wind. En dan ja, kun je toch iets minder hard lopen blijkbaar. Dan heb je net wat meer tegenwind, letterlijk. Dus daardoor misschien voor sommigen een mindere prestatie. Maar voor Niels dus uit Maastricht een persoonlijk record. Fantastisch. En zo gaan er meer komen.
1: Ik vind je ook wel een massage hebt verdiend, Jan, naar vandaag, hoor.
0: Ja. Ik ga een vrijwilliger zoeken.
1: Is helemaal goed, Jan. Dankjewel.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: My name is Abel Tesfaye. A.k.a. The Weeknd. Elke dag, de hele dag. Dit is...
4: Ja, kom even, schatje. Omroep Brabant. Geen probleem. Kom maar.
3: Het gevoel van hier.

0: And it must have been love. En het lijkt net alsof het zo is afgesproken, maar dat is helemaal niet waar. Maar het past wel perfect weer.
1: Bellen met Mirelle.
0: Ja, relatietherapeut en psycholoog Mirelle Brok. Een goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Dag.
0: Hallo. Ja, we bellen elke week eventjes om iets te bespreken. En in dit geval is wel weer leuk, want ja, als je kijkt op Netflix en Videoland, er zijn zoveel series te vinden over daten, vreemdgaan, noem het allemaal maar op. Hmm. Maar je hebt dus al een heel groot internationaal concept. Dat programma heet Love is Blind. Dat is nu een Nederlandse versie van gekomen op Netflix. Daar kijken redelijk veel mensen naar op dit moment. En dat betekent eigenlijk dat je in een soort hotelkamer gaat zitten. Nou, die is opgedeeld door twee. Met een groot schot in het midden, waarbij je elkaar dus niet kunt zien. Dus je mag met elkaar gaan praten. Je hebt een boekje waarbij je dingen kunt opschrijven. En je gaat eigenlijk een soort blind speed daten. Dus je gaat van de ene kamer naar de andere kamer. En je ziet elkaar niet. Nou, en op een gegeven moment moet je kijken met wie heb je een klik. En als je dan tegen elkaar zegt, wij verloven, dus je moet meteen verloofd zijn, dan pas kun je elkaar live in het echt gaan zien. Maar er zijn dus gesprekken die na anderhalf uur al een bepaalde kant op gaan met, oh, dit is mijn vrouw en ik voel een connectie en de energie en oh, ik moet haar zien. En die zijn dan helemaal, ja, die zitten in een soort depressie als dan het gesprek wat minder goed loopt. Terwijl ik denk, je kent haar pas net. Dat kan toch helemaal niet zo snel, dat gevoel? Zo met alleen maar praten. Je ziet elkaar niet eens.
2: Jo, sommige mensen hangen er heel veel aan vast, begrijp ik, Stef.
0: Ja.
2: Jo, en daar verbaas jij je dan over. Hoe kan dat zo snel gaan, die liefde? En als ik jouw vraag goed interpreteer, dus hoe kan het zo snel gaan, maar ook op alleen maar een gesprek? Ligt daar je nadruk op?
0: Ja, want dat lijkt me toch, kijk, je hebt ook wel mensen, penvrienden of vakantievrienden, die je dan alleen even belt en dan nooit gezien hebt. Daar kan ook een connectie bij ontstaan, dat snap ik.
2: Zeker, ja.
0: Maar in 1 à 2 dagen alleen maar praten zonder elkaar te zien, kan dat echt zo snel, ja?
2: Nou, wat het denk ik heel goed kan gebeuren, is als je zo dat gesprek hebt en je haalt dus een paar zintuigen weg, dat een paar andere zintuigen, of in dit geval je fantasie, heel hard kan gaan werken. Dus je kan natuurlijk heel makkelijk projecteren op die stem die je hoort. En je kan heel makkelijk een fantasiebeeld creëren van oh, hoe die ander zou kunnen zijn. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet de werkelijkheid te zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zich daarin kunnen verliezen in die fantasie, in oh, het voelt zo goed, maar ook misschien ik wil zo graag. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen hard van stapel lopen. Terwijl ik tegelijkertijd zit te denken, is zicht nou per se het zintuig wat je uit wil schakelen? Want ik denk als het gaat over aantrekkingskracht en als het gaat over selecteren van een partner, dat juist oogcontact zo ontzettend belangrijk is. En geur. Ja. Iemand kunnen ruiken, dat zo ontzettend belangrijk is. En uiteraard is het heel fijn als je met iemand ook kan kletsen. Maar om juist dat te verblinden, zeg maar, de liefde, dat vind ik wel spannend, hoor. Oh.
0: Maar is toch ook spannend? Kijk, een blind date is nog, je kent iemand niet, hè? Dan ga je met iemand afspreken die je dan pas voor het eerst ziet en dan kijk je even hoe het gaat. Maar ja, je ziet natuurlijk iemand niet. En dan kan het ook zo zijn dat je een bepaalde fantasie inderdaad in je hoofd hebt en dan zie je diegene eindelijk in het echt en dan denk je, oh, is dit het?
2: Oeps, ja, nou dat lijkt me heel confronterend. En ik kan me voorstellen dat het op onze lippen zou liggen om iemand dan oppervlakkig te noemen. Terwijl ik denk dat het juist gewoon echt ook bij het selecteren hoort. En het hoort ook bij chemie. En ik denk ook het hele spel van verleiden, daarin is oogcontact heel belangrijk.
0: Ja, weet je wat het ook is? Het blijft een programma. En wat ze natuurlijk ook wel een beetje willen is drama, weet je. Dat dingen fout gaan, dat ze iemand niet knap vinden en dat ze dan hardop zeggen en dat de ander dan depressief in een hoekje gaat zitten en dan, weet je, dat er gevecht ontstaat. Dat willen ze natuurlijk allemaal, hè?
2: Oh, ja, een beetje daarna mogen koekeloeren, dat is wel lekker, hè?
0: Oeh. Zei je dat nou, ja? Dat het wel lekker is? Ja, dat is gevaarlijk, hè? Nee. Ja, maar ja, alle programma's werken een beetje zo, hè? Met heel veel drama erbij, dan is het goed. Dan pas is het goed, hè? Ja. Goed.
2: Daar kunnen wij wel van smullen, ja. Zolang
0: wij het maar niet zijn. Zo is dat, Mirelle.

0: Promote ik wel een beetje de country music. Want ja, hallo, er moet gewoon meer country op de radio. En die Ella Langley heeft ervoor gezorgd dat de hele omslag gemaakt is. Hè. Ik bedoel, gigantische hit in Amerika. Ook in Nederland wordt die eindelijk veel gedraaid. Weer een country hit op de radio. En ja, dat zorgt ervoor dat we gewoon steeds meer country nummers gaan krijgen. En daar ben ik heel blij mee. En natuurlijk straks ook gewoon weer een andere country hit. Hè.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Hey, Remon!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
12: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
11: Welkom bij de
10: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
14: Dit smaakt naar meer.
15: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
16: Met Rousseau chocolade.
17: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Van BZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
18: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
17: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
19: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
19: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
0: Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het coming-out day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel! Eén kleine vertraging, niet per se op de Brabantse wegen, maar een beetje aan de randen van Brabant. Die noem ik ook nog maar eventjes hoor. Op de N271 Nijmegen richting Venlo, tussen de aansluiting met de A73 en Mook, zit je op een kleine 10 minuten extra reistijd. Voor de rest, nou, lekker doorrijden. En wij gaan gewoon rustig door met de muziek. Zometeen richting de jaren 80. Een one-hit wonder zou je kunnen zeggen. Yes!
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Morgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
30: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
31: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
32: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
31: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
32: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
33: Mijn papa heeft
2: verkoop je stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
6: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Stef Special. Stef van Duinhoven.